Net heb ik gezien dat die dada op Ernst Janssen is. I'm going to go to the house.

Klonk Joseph Tjonger, klonk tog as hy Gohan Tjonger, Frederiks Vry, Nero Kaffer, Scott Koper, Afrikaner, Velskoen, Slammert, Roy, Son, Goliath, Besetenhout, Ruben, Meyermar, De Kokker, Van der Westhuis en Hofman, Swarts, Blom, Kemp, Duncan, Pleitjes, Heitsie, Lampert, ook een ding, Anna Maria Jongers, Tringa Kleise Tui, Tam Tringa Kuse Kuse Koro Haka Haka, Tringa Kleise Tui, Tam Tringa Kuse Kuse Koro Haka Haka, Naomi Goliath, Tringa Kleise Tui, Tam Tam Nani, Kuse Kleise, Tringa Kleise Tui, Tam Tam Nani, Kuse Kleise, Tringa Kleise, Ei. Kamibare, Dinka Hong, Aroma. Oba ige oma patroniala nganus oma tsubuwes oms ekodi kams ege ha. Oba ige oma patroniala nganus oma tsubuwes oms ekodi kams ego ha. Thomas Marian uri kosa kainga kaisa tui koro koro ngona. Tam kaisa ngani ngani. Kainga kaisa tui koro koro ngona. Tam kaisa ngani ngani. Thomas Krista kandume sa kainga kaisa tui. Hunona kaisa kainga tam koro koro. Kainga kaisa tui hunona kaisa kainga tam koro koro. Kamire ngang ausip ngati kaba ho eng apwa. Kainga ngay.